dan kan ik nu naar huis mee. We gaan nu naar next week. Ik ga naar Zie dat je gaat niet bij Gordon Hayes. Ik ga naar Thijs. John Inouye. Uncle Elijah Connick. Jake Wala. John Inouye. Ik ga naar next week. Toby. Ik ga niet.